Psalm 92, yes, Psalm 92, Psalm 92, yes, Psalm 92, yes, Psalm 92, yes, Psalm 92, yes, Psalm 92, yes, Psalm 92, yes, Psalm 92, yes, Psalm 92, yes, Psalm 92, yes, Psalm 92, yes, Psalm 92, yes, Psalm 92, yes, Psalm 92, yes, Psalm 92, yes, Psalm 92, yes, Psalm 92, yes, Psalm 92, yes, Psalm 92, yes, Psalm 92, yes, Psalm 92, yes, Psalm 92, yes, Psalm 92, yes, Psalm 92, yes, Psalm 92, yes, Psalm 92, yes, Psalm 92, yes, Psalm 92, yes, Psalm 92, yes, Psalm 92, yes, Psalm 92, yes, Psalm 92, yes, Psalm 92, yes, Psalm 92, yes, Psalm 92, yes, Psalm 92, yes, Psalm 92, yes,